de verte met stroom en een eenzame boom. Het is het Reitdiep zonder de boten uit het westen of andere idioten. Het is de mist in de morgen op vee in het land, de maar die verdween, de klei hard als steen. Het leven is hard, het land is vergeten, zij die toch denken het beter te weten.

de strijd van de aarde, die het gas bewaarde. Het ruige gezicht, het leven getekend. Het hoge land is echt, krom is nooit recht.

0: Hogeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren er op dat moment 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielminister Van den Brink heeft met Italië afgesproken dat dat land weer asielzoekers zal terugnemen. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste EU-land dat ze bereiken. Maar Italië neemt al jaren geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nou, volgende week vrijdag zal dat land het wel doen. In Italië komen veel migranten aan uit Afrika. Nederland heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije speelde het soms te lief, dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek, wel zijn er kleine aanpassingen nodig, zegt hij. Het weer in het westen regen en de rest van het land droog bij een graad of 13. Overdag opnieuw regen en maximaal 19 graden.
0: Omroep het Hogeland.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op. Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hogeland.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is niemand gewond. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Ondanks het strenge anti-rookbeleid in Australië is het nicotinegebruik daar in de afgelopen jaren met 40% gestegen. De prijs van een legaal pakje sigaretten is sinds 2017 verdrievoudigd. Dat kost nu €25. Het doel was om het aantal rokers terug te dringen, maar het nicotinegebruik steeg. Vooral doordat de verkoop van illegale tabak fors is gegroeid. Het weer in het westen regen. De rest van het land is het eventjes droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma. Gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Ja, ja, ja.
1: En dan kan ik wel gewoon tussendoor, dan zit ik in de
0: training. Hey, you're plastic.
1: Kijk naar die vieze bleeks gegeten.
2: Wist er al, gek en ik kan.
3: Gallig, gallig, gallig. Gallig, gallig, gallig. Ik ben gallig in de pokkel, ik ben gallig in de pokkel, ik ben gallig in de pokkelboeren.

0: Zalig.
1: Ga alleen in de pakken! Ga

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is vannacht brand uitgebroken. Gevreesd werd dat het vuur zou overslaan naar omliggende bedrijven. En daarom werd de fabriek van Friesland Campina ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Na enkele uren was de brand onder controle. Volgens de burgemeester is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand bij het wegenbouwbedrijf in Leerdam is nog niets bekend. In Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het gaat onder meer om een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin die soms fluoriserend is. Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek op een hoogland in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat er nog meer nieuwe soorten worden ontdekt, omdat er ook meerdere insecten nog moeten worden onderzocht. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Nederland kreeg wel verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien bij een graad of 13. In de loop van de dag opnieuw buien, soms met hagel en onweer. Het wordt maximaal 19 graden.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: met Mariana.
0: Omroep het Hoge Land.

Ik heb er een tietje night sign, ah. Het was zo'n schiere mind, ah. Een dikke batterij en een gooie kop. En als een bilm ging trillen, was het och niet god. Ze keek hem zo uit de boxen. Had een hele dure smoke en ze deed haar vlog. Maar waar ze nou zit te kraam, ja, dat wordt genoien. En van wat ik heb, heur dat ze zijn goud verdoind.

Het volgende nummer, dat is een blues. En ja, een blues is toch altijd een nummer waarover problemen gaat. En de probleem van deze blues ben dat er zit nog een knopen aan. En er zit ook geen rits in. Er zit zo'n allemaal kotje aan die gauw in toes is. En dat ben het probleem van deze blues en dat vers kwijt in Geen Medium Blues. Oeja.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designer drugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen nog niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie-drug Flaka. Veel van die middelen die de Nederlandse bedrijven importeerden uit India kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De plek waar een kind wordt geboren heeft invloed op de gezondheid rond de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC in Rotterdam. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kan onder meer luchtvervuiling invloed hebben. Het weer: in de loop van de dag steeds meer regen met kans op hagel, onweer en windstoten. En het wordt maximaal 19 graden.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: Marianne. TechnischexpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Grappie, luister nou. Volgende keer stond je ook met bakkerdruk op je hoofd. Heb je er ook aan te keilen? Echt, volgende keer dat jij je bek open trekt.
1: Hey, grap.
0: Dus snom ik, ja?
1: Hey, grap.
0: Ja, de dag erin je rug gegaan.
1: Hey, grap.
0: Maar ik heb echt genoeg van jou nou.

ochtend ligt er weer een nieuwe krant op de mat. In je badjas op de bank, pas 7:30 in je las. Dat de bommen gaan vallen en de wolken pakken samen. Bosbranden, oorlogen, knorrende

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Bijvoorbeeld als er meer criminaliteit is, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC.
2: Dat heeft waarschijnlijk met stress te maken. Het geeft veel stress bij moeders en dat zorgt ervoor dat de baby's te klein zijn, te vroeg worden geboren.
1: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel ook invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het bestand zou wel afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah zelf was niet betrokken bij de verklaring. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren. 30 Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Er is weinig bekend over de effecten van designerdrugs, zegt het Trimbos Instituut.
3: Daardoor zijn de mensen die die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proef kunnen nemen. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn hart- en vaatproblemen krijgt.
1: Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zombie-drug Flaca. Het Nederlands elftal speelde in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er volgens hem kleine aanpassingen nodig voor het WK. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch Expert Jansen.nl.
7: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
8: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Omdat de stoffen tussen 2019 en 2025 niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd, zegt binnenlandredacteur Sarah Buurman.
2: Er is dus eigenlijk al jaren een soort kat-en-muisspel gaande tussen de overheid en die handelaren in designerdrugs. Dus door telkens dat stofje een heel klein beetje aan te passen, is het niet precies de verboden stof op de opiumlijst en kun je er dus mee doorgaan.
1: Veel van de geïmporteerde middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Ze moeten eerst een intensief traject doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. De maagverkleining wordt ingezet als laatste redmiddel. Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Volgens de onderzoekers hebben onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed op de gezondheid van pasgeboren baby's. De 20e editie van Alpe d'Huez is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Franse berg om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend klonk het startschot voor de ruim 5000 deelnemers. Dat ging niet helemaal volgens plan.
3: 6, 5, 4, 3. Ho, ho, ho, ho.
1: Het aftellen begon 2 minuten te vroeg. Vorig jaar bracht de actie ruim 19 miljoen euro op. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor af en toe nog wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen,
4: Mariana. Technisch expert Jansen.nl.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
8: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft 4 mannen opgepakt voor het drogeren en verkrachten van vrouwen. Ze zouden beelden van het misbruik hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over het drogeren van slachtoffers. De politie onderzoekt nog hoeveel vrouwen er slachtoffer zijn geworden. In totaal heeft de politie 8 verdachten op het oog. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. En dat kan veel gevolgen hebben, zegt deze onderzoeker.
2: Veel mensen denken, dan ben je een beetje te klein, ga je een paar weken in de couveuse en dan ga je gezond mee naar huis. Maar het zijn kinderen die daar de rest van hun leven last van kunnen hebben. Minder kans op de arbeidsmarkt, minder goed doen op school. Misschien niet eens naar een normale school, gedragsproblemen.
1: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Jongeren met ernstig overgewicht waarbij de leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen per jaar zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Een deel van het geld komt van een toekomstige begroting, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Omdat het van Sjoerdsma's eigen begroting komt, is het in zekere zin een sigaar uit eigen doos. En de rest van het geld komt volgens verschillende bronnen van het ministerie van Financiën. Wat misschien ook wel weer perspectieven biedt voor ministers die in de toekomst nog eens een financieel probleempje hebben.
1: Zowel linkse als rechtse partijen dreigden eerst tegen de begroting te stemmen. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor nog wat zon en het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
4: Technisch Expert Jansen.nl.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
8: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Op het Hoge Land.
9: She was pretty, she was smart, she was witty, yeah, she had charm.

Op één hand te tellen zijn de mensen die oprecht zijn. Blindelings vertrouwen, dat is link met een website. In het begin kan een plaatje perfect zijn. Tot je gaten ziet, ze confronteert en ze dan weg zijn. Een loner in de menigte, dat is echt mij. Emotie uiten, dat is groots en je kent mij. Althans, dat is wat je denkt wanneer je endraait. Je hebt geen idee van wat er achter de scherm blijkt. Die onzekere dagen en die onnodige tranen. Moeten wachten tot het schip strandt, maar niet weten waar we varen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was verder onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie heeft 4 mannen opgepakt die meerdere vrouwen zouden hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden het misbruik ook hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. In totaal heeft de politie 8 verdachten in beeld. Ze zijn tussen de 21 en 51 jaar oud. Hun woningen zijn vorige week doorzocht en er zijn computers en telefoons in beslag genomen. Hoeveel slachtoffers er zijn is onduidelijk. De politie onderzoekt wie er te zien zijn op de beelden. Jongeren met ernstig overgewicht bij wie een leefstijlbehandeling niet werkt kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 jaar die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen jaarlijks zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week was vermist. De man van 52 was eind mei voor het laatst gezien toen hij een berg afdaalde, maar hij kwam nooit aan in het basiskamp. De Poolse bergbeklimmer die hij begeleidde wel. De 2 hoorden bij de laatste klimmers op de berg, want het klimseizoen is inmiddels voorbij. Dan het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor af en toe zon. Het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur nadat bekend was geworden dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie verdenkt 8 mannen van betrokkenheid bij een grote zedenzaak. Daarbij werden vrouwen gedrogeerd en vervolgens verkracht. Beelden daarvan werden gedeeld in besloten chatgroepen, waar ook tips werden uitgewisseld. 4 mannen zijn vorige week al opgepakt. 1 van hen zit nog steeds vast. De politie onderzoekt nog wie de slachtoffers zijn. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week vermist was. De man van 52 was aan de afdaling bezig van een berg, maar kwam nooit aan in het basiskamp. Hij werd gevonden door een schoonmaakploeg die aan het einde van het seizoen de rommel op de berg opruimt. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met hagel, onweer en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, dan mag je maar.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. 4 Nieuw-Zeelandse parlementsleden zijn een jaar lang niet welkom in China. Reden is hun bezoek aan Taiwan vorige maand. China beschouwt Taiwan als zijn grondgebied en probeert het land te isoleren. Taiwan is niet te spreken over de sancties. Het land roept China op te stoppen met het onder druk zetten van andere landen. De Chinese ambassade zegt dat het verbod met een verontschuldiging kan worden versoepeld of opgeheven, maar 2 Nieuw-Zeelandse parlementsleden hebben al gezegd dat niet van plan te zijn. Weekamp wordt overgenomen door winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Weekamp wil het bedrijf niet zeggen. Met de overname wordt Omoda naar eigen zeggen een van de grootste kledingverkoopconcerns van Nederland. Het bedrijf hoopt zo te kunnen concurreren met grote buitenlandse verkopers zoals Amazon. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze had kraakbeenkanker en was ongeneeslijk ziek. In 2010 maakte ze haar debuut met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. En verder schreef ze onder meer de roman Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. Dan het weer in het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar ook wat zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen,
2: Marianne.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. De man die vorig jaar een meisje van 11 doodstak in Nieuwegein kreeg eerder onvoldoende zorg en begeleiding van zorgorganisaties. Dat schrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in rapport. Volgens de inspecties was de kwaliteit van de zorg voor Hamza L. niet goed. Ook zouden de zorgorganisaties niet scherp genoeg zijn geweest bij de inschatting of L. opnieuw de fout in kon gaan. De webwinkel Weekamp komt weer in Nederlandse handen. Winkelketen Omoda neemt het bedrijf over en wordt daarmee een van de grootste kledingverkopers van Nederland. De afgelopen 10 jaar was Weekamp in handen van een Brits bedrijf. Omoda hoopt met de overname te kunnen concurreren met grote webwinkels als Amazon. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wat droger en ook morgen enkele buien, maar wat meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

is niet te geloven, maar het lijkt straks een jaar dat de horeca dicht moest. Wat is dat toch raar? Ik zit te swipen op mijn telefoon, want die foto's van toen...

nachten naar het droom gehad.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: met Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

Ik zei den droge vleugen en heb het nou meer zin. Het is net of gijs van mijn zout, hier boven dieke woot. En mengelmaus van zuid en zuid, dat is wat niet rood.

zit ik diep in jou, je kunt me niet verlaten. En als een vogel vliegen wij.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: met Marianne.
0: Technisch expert Jansen.nl. Omroep het Hoge Land.

keer. Nog één keer. Ja, ik weet niet.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. In een sporthal is een noodopvang ingericht met veldbedden. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Eerder ving Gieten ook al mensen op, toen voor 1 nacht. De afgelopen 3 nachten konden asielzoekers slapen in Tweede Exloërmond. Het waren vannacht ongeveer 80 mensen. 2 jongens uit Zaandam en Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend. De jongens legden 2 jaar geleden het explosief neer bij een woning in opdracht van iemand anders. De vuurwerkbom ontplofte en er ontstond een grote brand. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De rechter zegt dat de daders vooral uit waren op geld voor de klus, zonder dat ze dachten aan de mogelijke gevolgen. Aan het slachtoffer moeten de 2 ruim 135.000 euro betalen. Ze krijgen ook verplichte begeleiding. Esther Ouwehand stopt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt na 7 jaar haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel lid van de Tweede Kamer. In die rol wil ze graag 2 van haar eigen wetsvoorstellen tot een goed einde brengen, zoals een wet voor het einde van de bio-industrie. Een middelbare school in Roosendaal hoeft een leerling van 14 die vorig jaar van school moest niet meer toe te laten. Dat heeft de rechter besloten. De moeder van het meisje had een kort geding aangespannen tegen de school. De leerling werd weggestuurd na een conflict tussen haar moeder en de school. Die was het er niet mee eens dat haar dochter naar de HAVO moest en niet naar het VWO mocht. Volgens de school voelden medewerkers zich onveilig. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind. Het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Ook morgen regen, maar vaker zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hogeland.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. De 11-jarige Liana werd vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendin van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man wordt ervan verdacht dat hij haar heeft ontvoerd. In Glanenbrug bij Enschede zijn aan het begin van de middag door de harde wind delen van daken weggeblazen en meerdere bomen omgewaaid. Sommige dakdelen kwamen tientallen meters verderop terecht. Ook een basisschool werd getroffen. Volgens de veiligheidsregio zijn alle leerlingen veilig thuis en is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. RTV Oost meldt dat het vermoedelijk gaat om een windhoos. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van €135.000 betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer, waarna er brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De jongens moeten van de rechter ook verplichte begeleiding krijgen. Op de luchthaven van Frankfurt is een passagiersvliegtuig door zijn voorwiel gezakt. Meerdere medewerkers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa raakten daardoor gewond. Ze zijn ter plekke behandeld. De Boeing stond bij de gate en de bemanning was al aan boord. Er zaten nog geen passagiers in het vliegtuig. Het toestel zou naar Los Angeles vliegen. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. De Boeing is vorig jaar gebouwd en werd afgelopen februari in gebruik genomen. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog. Landinwaarts vallen buien en met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: met Marianne.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Dat zei premier Jette in de Tweede Kamer. Jette wilde eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. Jette zegt dat er de komende weken nieuwe voorstellen komen richting de vakbonden en werkgevers. Er is een lichaam gevonden in de zoektocht naar het vermiste meisje in Frankrijk. Het is nog niet duidelijk of het om de 11-jarige Liana gaat. Naar het meisje werd al bijna een week gezocht. Ze werd voor het laatst gezien toen ze bij een man in de auto stapte. Die man zit al enkele dagen vast. De KNRM rukt onnodig vaak uit voor kwijtgeraakte spullen. Volgens de reddingsmaatschappij is ruim de helft van de 200 uitrukken voor vermiste surfers per jaar voor niets. Er wordt dan gedacht dat er iemand in zee ligt, maar het blijkt alleen te gaan om zeilen, boords of andere kwijtgeraakte surfspullen. De surfers zelf blijken dan al lang op het strand of zelfs thuis te zijn. Om onnodige uitrukken te voorkomen lanceert de KNRM een campagne waarin surfers wordt opgeroepen om hun telefoonnummer op hun spullen te zetten. Zo kan meteen contact worden gezocht met de gebruiker. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. De voetballers worden overgevlogen in een KLM-toestel dat Orange Blossom heet. Oranje Bloesem. Het toernooi begint volgende week donderdag en wordt gespeeld in de VS, Mexico en Canada. Komende maandag staat er voor Nederland nog een laatste oefenwedstrijd op het programma tegen Oezbekistan. Het weer. Buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog, landinwaarts buien. En met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma. Gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: Mariana. Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

van ander ligt. Loop altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. En ik ken de kroegen en de kathedraal. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak in evenwicht.

0: heb het altijd zo gedaan.
1: Ik zal mijn vrienden niet vergeten.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt direct op vanwege de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. Hij was jarenlang de voorman van Milieudefensie, maar begon afgelopen maandag bij Tata Steel. Een dag later werd hij alweer ontslagen naar aanleiding van een onderzoek van NRC. Daaruit bleek dat hij in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging. De Raad van Toezicht van Milieudefensie was daar al jarenlang van op de hoogte. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 raakte in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind aan de start. De organisatie van de marathon doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendinnetje. Over deze man wordt steeds meer bekend, zegt correspondent Saskia Houttuin.
2: In de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen. Waaronder ook meermaals voor verkrachting.
1: De 2 vrouwen uit Stadskanaal die vorige maand werden aangehouden voor ernstige mishandeling van hun kinderen blijven langer in de cel. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. De kinderen zijn uit huis geplaatst. Het onderzoek van justitie loopt nog. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht opnieuw buien en het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, dat mag je maar.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
7: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.
8: Welcome to Roots Rock Radio.
9: Hey, this is Garrett T. Capps.
10: And Justin Boyd.
9: From NASA Country. And we're from San Antonio, Texas. And so delighted that you're tuned in to Dick's Roots Rock Radio Show at Omroep het Hoge Land.
11: Ja, het is weer zover. Het is donderdag. Het is 4 juni. En het is de eerste donderdag in juni dat hij er weer niet is. Ebbe Scholtens, hij heeft nou echt vakantie. Ze zitten nu ergens tussen Noord-Groningen en Corsica. Van dat is hun eindpunt. En ach, daar komen ze wel. Dus vanavond wederom Dick Only Show bij Roots Rock Radio. En ik ga heerlijk beginnen met een nummer van Garth Brooks. En het nummer gaat erover, ja, je kunt altijd veilig aan de zijkant blijven staan. Omdat je bang bent dat je pijn hebt of dat je niet durft of weet ik veel wat. Maar Garth Brooks zegt met dit nummer, volgens dit nummer leef je pas echt als je durft te vallen en de hitte opzoekt. Hier is hij met Standing Outside the Fire, Garth Brooks.

Ja, ik vind het heerlijke muziek. Garth Brooks, Standing Outside the Fire. Ja, en Ebbe, hij is er nu niet, maar die had de laatste weken altijd. We draaien om en om, kiezen wij een nummer uit in onze lijst. En dan doen we die zo. Hij had vaak een rode draad of een thema in zijn muziek. Ja, ik heb dat voor vanavond ook gedaan. Ik ga om en om mijn normale lijst met nieuwe en oude muziek. Maar ik ga een beetje aandacht bestemmen aan het volgende. Ik zet de spotlights op een instrument dat niet zomaar muziek maakt, maar dat rechtstreeks praat met je ziel. Het instrument dat de ultieme snik aan de country en de roots muziek geeft, de steelgitaar. En of het nu gaat om de rauwe, pure klank van de lapsteel of de buitenaardse, huilende melodieën van een pedalsteel, dit mechanische wonder is de emotionele motor van de Amerikaanse muziek. Geen enkel ander instrument kan zo hartverscheurend huilen bij intens liefdesverdriet of zo glorieus glanzen in een opzwepende rocktrack. Het is de stem van de weemoed, de ziel van de country en de lijm van de rootsrock. Ja, dus vanavond ga ik om en om nummers met een steelgitaar draaien. En ik begin met een hele mooie natuurlijk. Maar dan ga ik iedere keer zeggen dat het een hele mooie is. Gram Parsons, Streets of Baltimore.

Ja, hij neemt zijn grote liefde mee naar de stad. En daar verliest hij aan de glitter en de glamour van deze wereld. Dat was Gram Parsons met Streets of Baltimore. En dat heerlijke, prachtige steelgitaar in dit nummer. Dat kwam van toch wel een legende in het wereldje van de steelgitaar, Al Perkins. En ik blijf bij het volgende nummer ook even bij Perkins. Is het toeval, geloof het of niet, maar het is echt zo. En het, het is een nummer. Het is geschreven door Patterson Hood. En die kennen we natuurlijk van de groep. En daar is het nummer ook van Drive-By Truckers. Hij schreef dit nummer als een geschiedenisles. En daar heeft hij er gewoon een liedje van gemaakt. En het gaat over Sam Phillips. Je weet natuurlijk wel, de grote baas achter de Sun Records Studios, waar onder andere Elvis Presley is begonnen. En hij had aan zijn artiesten beloofd, de eerste die een miljoen platen zou verkopen, die krijgt van hem een glimmende nieuwe Cadillac. Ja, iedereen dacht natuurlijk dat Elvis Presley die zou meenemen. Maar het was niemand minder dan Carl Perkins die er met die auto vandoor ging. Dankzij een blue suede shoes. Dus hier is het verhaal van Carl Perkins Cadillac.

verhaal van Carl Perkins Cadillac, gezongen door de Drive-By Truckers. Het volgende nummer, dat is weer eentje in mijn steel guitar of pedal steel guitar lijstje. En dit is er eentje van die nu gaat komen van Colter Wall. En het is van een album en dat album dat komt uit 2017. En voor het volgende nummer, ja, daar kreeg hij de hulp van. Maar wederom, zoals ik zo straks Al Perkins had, wat een legende is op de pedal steel, is de Lloyd Green. Ook zo eentje, die heeft ooit nog gespeeld met de Birds en met Paul McCartney. En deze Colter Wall, die kreeg hulp van deze legende. Het nummer is een cover. Het is een cover van een nummer van Arlo Guthrie. En dat is dan weer de zoon van Woody Guthrie, die in de jaren 60 het nummer uitbracht, de Motorcycle Song. Nou, Colter Wall, die heeft er gewoon van gemaakt, Motorcycle. En die heeft hem gewoon helemaal kaal gestript. En met zijn prachtige stem heeft hij er een heerlijk nummer van gemaakt.

Ja, dit was Colter Wall met Motorcycle. En we gaan van een motor gaan we naar een cassettebandje. Ray Wiley Hubbard die heeft onlangs een nieuw nummer uitgebracht. En dat nummer heet Cassette Mix Tape.

Ja, het verhaal van Ray Wiley Hubbard, dat gaat over een autorit in een gestolen auto. Er zit een cassette recorder in en hij had er een bandje voor gemaakt, een tape voor gemaakt. Een mixtape, zoals dat heet, met een tal van nummers. En dit nummer bezingt de welke songs dat er op die tape stonden. En ja, het is ook een heel klein beetje een verborgen ode aan Radar Love van Golden Earring. Van die wordt er ook in genoemd. Net als Neil Young's Tonight's the Night, Brown Sugar by the Rolling Stones en Bob Seger's Night Moves. Die worden met name genoemd in dit nummer van Ray Wiley Hubbard. En het volgende nummer, dat is er eentje van, dat is er weer een eentje met een steel guitar. Wat zit zelfs in de titel? De titel is No Pedal Steel. Het is van Muscadine Bloodline, heet de band. En ja, het is niet alleen maar een track, het is een ode aan het instrument. De zanger vraagt gewoon soms van, alsjeblieft hou op met spelen. Van het gaat door merg en been, het doet me zo aan mijn verloren liefde denken. En de pijn die ik heb, die wordt weergegeven door zo'n pedal steel gitaar. Dat is even in het kort het verhaal van No Pedal Steel. Hier is Muscadine Bloodline.

ja, het wordt hem even te veel. Een pedal steel gitaar in een nummer. Muscadine, een Bloodline was dat. Oké, we gaan het tempo even weer opvoeren. Want ja, het is leuk, maar vaak heeft het ook een beetje een trieste lading. Echt dat soort nummers waar je op de achtergrond zo'n jankende gitaar hoort. Maar ik ga het even weer opschroeven. We gaan verder met Ramona en de Holy Smokes. Ja, zij brengen het klassieke honky-tonk geluid. En deze dame die heeft de inspiratie uit de platenkast van haar ouders getrokken. En daar stonden albums in, zoals Loretta Lynn, Dolly Parton en Hank Williams. We gaan luisteren naar Gonna Be Mine.

Ja, Ramona en The Holy Smoke's Gonna Be Mine, zongen ze. Het volgende nummer, dat is er eentje van Vincent Neil Emerson. En hij krijgt ook hulp van de man die we een paar platen geleden draaiden, Colter Wall. Maar hij krijgt op de jankende gitaar, de steel gitaar, krijgt hij hulp van niemand minder dan Burton Lee. En dat is een meneer die ook heel veel met Charlie Crockett op tournee is. Dit is het nummer Roadrunner. En ja, we zaten zo net al in Gonna Be Mine. Een heerlijke ritme. En gaat nu nog even een tandje hoger. En de akoestische gitaar, die geeft het ritme van de rijdende wielen. En deze Mr. Burton Lee. Ja, die op zijn pedalsteel pakt de lange slepende lijnen. Ja, die zich zo door het nummer heen spinnen. Roadrunner, Vincent Neil Emerson en Colter Wall.

Ja, Johnny Cash, Made Me King, Vincent Neil Emerson en Colter Wall met Roadrunner. Het volgende nummer, dat is er eentje van Waye Jennings. En dat is een kleinzoon van de legendarische Waylon Jennings. Het is een man die ook...

Ja, en zoals ik al zei, deze Way Jennings, dat is de kleinzoon van niemand minder dan Waylon Jennings. Dit was Baptized by Fire. En ik ga van de kleinzoon ga ik gelijk door naar de opa. En opa die krijgt hulp van een vriendje van hem. Oftewel Waylon Jennings samen met Willie Nelson. En die gaan het samen hebben over Looking Back Texas. Ja, in een van de allereerste afleveringen heb ik eens een keer vrij veel aandacht besteed aan dit, ja, zeer bijzondere plaatsje, Looking Back. Het is maar een stip op de wereldkaart. In 1970, of in de jaren 70 was de country scene in Nashville een pool van glitter, dure pakken en keiharde business geworden. Maar dit nummer wat ik nu ga draaien, ja, dat is precies het tegenovergestelde. Het vertelt het verhaal van een stel, dus dat de stress van een chique stadsleven achter zich laat en verhuist naar dit piepkleine stipje op de kaart. Terug naar de basis, simpele kleding, een gitaar en pure liefde. En dat is ook de tekst die tussen haakjes staat. Back to the basics of love. En de jankende gitaar die op dit nummer hoort, die komt van niemand minder dan Mr. Robbie Turner. En op een gegeven moment hoor je Waylon zingen over, ja, ik wil ontsnappen aan de drukte. En gelijk daarna hoor je deze pedal steel, ja, als een soort ultieme vertaling van rust en vrijheid. Het nummer jankt niet.

Ja, en anders als u meer van wilt weten, zoek eens op YouTube en tik dan in Lukenberg, Texas. Dan vind je een prachtig oud zwart-wit filmpje waar ook deze twee heren in voorkomen. En wat even in grote lijnen het verhaal van dit country dorpje vertelt. Vorige week draaide ik ook een nummer van het album Petty Country. Een soort tribute album aan Tom Petty en de Heartbreakers, maar dan met allemaal country en roots rock versies. Daar draaide ik het nummer Free Falling niet. Nee, Running Down a Dream draaide ik. En nu ga ik van hetzelfde album American Girl van Dierks Bentley draaien. Ja, en daar waar Tom Petty er toch een rock nummer van maakte, heeft Dierks Bentley het nummer meegenomen en volledig de roots en bluegrass hoek ingedoken. En je hoort geen steelgitaar, maar wel een heerlijke banjo.

Ja, She Was an American Girl. Dierks Bentley hoorde je hier. Ja, en vaak zit een steelgitaar een beetje zachtjes op de achtergrond weggewerkt. Maar bij het volgende nummer van The Shootouts hebben ze hem gewoon naar voren getrokken. Hij is duidelijk aanwezig. En het prachtige instrument wordt bespeeld door Mr. L. Moth. Everything I Know, The Shootouts.

Shootouts met Everything I Know. Ik ga verder met een man die in 1996 werd hij in één klap de meest succesvolle Canadese mannelijke country-artiest in de VS in 20 jaar tijd. En dan heb ik het over Mr. Paul Brand. En hij deed dat met het album Calm Before the Storm. En van dat album ga ik het nummer draaien, I'm Gonna Fly. Speciaal voor onze voor mijn Canadese luisteraars, die binnenkort gelukkig eens een keer weer naar Nederland komen.

Ja, Paul Brand, hij is geboren in Calgary in Canada. En I'm Gonna Fly, een van zijn grootste hits. Voor de mensen die wekelijks naar dit programma luisteren en een geheugen hebben wat wel minstens een week lang muziek in gedachten blijft houden, die weten dat ik vorige week heb ik het nummer van Sturgill Simpson gedraaid. Life Ain't Fair and the World Is Mean. Maar toen heb ik hem in de zogenaamde Cutting Grass versie gedraaid. Dat was een album waarop hij zijn eigen nummers allemaal een bluegrass jasje heeft gegeven. En het toeval wil, ik was op zoek naar steel gitaar nummers. En ik kwam het origineel van hetzelfde nummer tegen van Sturgill Simpson. Die stond op zijn album High Top Mountain uit 2013. En daar hebben we geen banjo, maar wel een heerlijke steel gitaar.

Ja, zelfde tekst, maar compleet andere uitvoering. Life ain't fair and the world is mean. Jazeker. Dus ik ga verder met een van de meest iconische duo's die de country pop ooit heeft voorgebracht. En dan heb ik over Howard en David Bellamy, oftewel de Bellamy Brothers. En ze hebben een nummer over de heilige drie-eenheid uit de Amerikaanse pop- en rockcultuur uit de jaren 50 en 60. En dan heb ik het over Elvis Presley, Marilyn Monroe en James Dean. En het nummer heet dan ook gewoon Elvis, Marilyn en James Dean.

Ja, dit is voor mij een prachtig voorbeeld van hoe... Ja, het liefdesverdriet van dit nummer, So Did I, van Charlie Crockett. En dan hoor je daar tussendoor die Bert Lee, die we vanavond ook al eerder hebben gehoord bij Vincent Neil Emerson. Maar hoe die daar tussendoor ja, geleidt en soms de muziek of de tekst ondersteunt. Maar soms ook gewoon tussendoor die ja, ijzingwekkende, beklemmende... tonen uit het apparaat weten slingen. Ik vind het geweldig. En volgens mij, toen zij een paar jaar geleden in Groningen waren, was deze Mr. Burton Lee er ook bij. Prachtig. Ik ga even een verzoekje draaien. En die komt van Albert uit Meppel. En die zei... ik zou wel eens graag eens een keer wat aandacht willen hebben voor Cathy Ashton. Dat is haar artiestennaam. En er komt ook nog... Meisenheimer komt er nog bij, geloof ik. Ja, Cassie Brechel, Meisenheimer heet ze, maar onder de naam Cassie Ashton is ze bekend geworden. Jeroen van Enkel heeft het nummer in de tijd wel eens gedraaid en heeft er aandacht voor gevraagd. En met bitches, dit is een eerbetoon aan sterke en trotse vrouwen die niet bang zijn om een mening te geven en voor zichzelf durven op te komen. Ze zingt dan ook, I come from a long line of bitches.

Ja, ze is er heel duidelijk over. I come from a long line of bitches. En dit was Cassie Ashton. Op verzoek van niemand minder dan de Beuk uit Meppel. Albert Beukema, dankjewel. Wederom. Ik ga verder met, is net gloednieuw. Afgelopen dinsdag kwam het volledige album uit. Hij had al een paar voorproefjes gegeven. Ik heb het over Colby Acuff van het nummer Handsome. Of Handmade Horsepower. Het album is er helemaal. Ik heb al een paar keer beluisterd. Ik vind het heerlijke muziek. En we gaan luisteren naar het nummer Dead Men Tell No Tales. En ja, een beetje een modern western nummer. Het gaat over de geheimen, de harde wetten van de straat. Of van het platteland, zoals je wilt. En het feit dat sommige waarheden voor altijd mee het graf in worden genomen. Het is een beetje duister, mysterieus. En het heeft die spanning die je ook vindt in het betere werk van, of in de beste nummers van Mr. Colter Wall. Maar we gaan nu luisteren naar Colby Acuff.

Ja, dode mannen vertellen geen verhaaltjes. Maar gelukkig, de mannen die nu naar de studio binnenkomen zijn spring- en springlevend. En die gaan straks vanaf 9 uur tot 11 uur vanavond bijna weekend in. Met prachtige muziek zoals we van hun gewend zijn. Welkom, heren. Ja, en niet alleen Amerikaanse of Engelse muziek. Ook onze eigen Nederland kent de artiesten die wel gebruik maken van steel guitar in hun muziek. En een van de eerste die ik ga draaien, misschien zo'n beetje op het eind nog meer, maar dan weet ik niet zeker of ik daaraan toekom. Danny Vera heb ik het over. Ja, en die weet met zijn muziek een beetje een mix op te roepen van Chris Isaak en Johnny Cash. Luister naar het nummer Life Between Shadows.

Ja, onze eigen Danny Vera, die heeft ook een steel guitar in zijn muziek gehoord. Heerlijk, Life Between Shadows. De volgende band, ja, 2 jaar geleden hebben we ze nog live gezien. Eb en ik, Ebbe, die er nu helaas niet is. Het is wel eenzaam en alleen in de studio. Maar ik ga dat wel redden. 2 jaar geleden hebben we ze live gezien. Toen heette ze nog Mike and the Moonpies. Vorig jaar hebben ze hun naam veranderd in Silverada. En dit jaar hebben ze weer alweer een nieuw nummer uitgebracht. Jack.

Ja, Silverada Jack was dit nummer. Goed, een nieuw nummer. Ik heb Graham Parsons al eerder gedraaid vanavond. Maar nu hoor je hem zometeen weer in de Flying Burrito Brothers. Samen met onder andere Chris Hillman. En een man op pedal steel gitaar, Sneaky Pete Kleinov. Zo heet deze man. En ja, hij heeft hem niet alleen zoals tot die tijd altijd, ja, een pedal steel altijd heel braaf en clean moest klinken. Nee, hij heeft er allerlei technische foefjes op losgelaten. Die normaal gesproken alleen maar met de gitaar en met orgels doet, heeft hij erop losgelaten. En dat geeft het volgende resultaat in het nummer Dim Lights.

Nou, zat daar een steelgitaar in of niet? The Flying Burrito Brothers, Dim Lights. Ja, iedere vrijdag krijg ik een nieuwsbrief in mijn digitale box van Floris Visman. En die is van friedcoyote.com. En ja, iedere week een 5, 6, 7, 8-tal nieuwe nummers die hij eruit gepikt heeft. En ik moet zeggen, deze man die heeft wel een smaak wat mij heel erg aanstaat. En ik pikte dan ook regelmatig echt de nieuwste nummers uit. En zo ook het volgende. Dat is eentje van Johnny Delaware. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar binnenkort, op 24 juli, komt er een nieuw album van deze meneer On God's Time uit. En deze Floris Visman die zegt, ik ben nu al fan van Johnny Delaware. Hier is hij met Crystal Ball.

0: hello out there. This is Jeffrey Halford, and you are listening to Roots Rock Radio.
1: Ja, ik ga over een dikke maand ga ik verhuizen. En ik moet mijn huis uit, wordt gesloopt vanwege de aardbevingstoestanden die we hier in Noord-Groningen hebben. En dan moet je opruimen, alles in dozen doen. En grote kast in mijn kamer, daar heb ik al mijn muziek in staan, maar ook al mijn boeken. En daar kwam ik onder andere het boek van Phil Collins tegen, Not Dead Yet. Heeft hij als titel meegekregen en dat klopt volgens mij nog steeds. En dat lijkt wel een beetje op de titel van het volgende nummer van Joshua Ray Walker. Dat is een gloednieuw nummer en dat nummer heet Ain't Dead Yet. En het heeft wel een bijzondere lading meegekregen. Hij heeft het nummer geschreven nadat hij hersteld is verklaard van dikke darmkanker. De titel en de gier in de pedal steel zijn nu zijn ultieme overwinningskreet. Hij heeft de ziekte verslagen, hij is er nog steeds en de muziek klinkt rauwer en energieker dan ooit tevoren.

I ain't dead yet. Nou, precies. Gelukkig kan ik dat ook nog zeggen. Net als deze Joshua Ray Walker. Ja, onlangs is ze in Nederland geweest. En daar schijnt ze het nummer al een paar keer gespeeld te hebben. Op diverse locaties. Dus de mensen die er zijn geweest, die zullen het nummer herkennen. En het schijnt ook wel dat ze het daar goed gedaan heeft. Want ze heeft het alvast als single uitgebracht. Binnenkort, wanneer, dat weet ik niet. Dat hoor je zodra ik het weet. Komt er een album uit met meer dit soort nummers. Maar onder andere dit, Never Really Mine. Staat er ook op. Caitlin Butts.

Ja, en hier laat Bruce Springsteen horen dat een steelgitaar ook prima in een rocksong te verwerken is. Repo Man van zijn mega album Tracks 2. Het volgende nummer, dat is eentje van Jackson Browne. En hij krijgt hulp van Leslie Mendelssohn op de zang. En op de steel guitar krijgt hij hulp van Greg Light. Dat is een meneer die heeft onder andere gespeeld met Eric Clapton, Wilco. En nu ik het over Eric Clapton en steel guitars heb. Zo net was er een luisteraar die zei van, heb je wel eens gehoord van J.D. Manith? Nou, ik had er nog nooit van gehoord. Ik ben hem ook niet in mijn lijstje tegengekomen vanavond. Maar dat is ook een meneer die al heel lang gespeeld heeft, ook met de groten der aarde, waaronder dus Eric Clapton. Maar we gaan nu luisteren naar nummer van Jackson Browne en deze Greg Lies, die, ja, het klinkt wel als een qua geluid is het een steel guitar, maar het schijnt een houten akoestische schoot steel guitar te zijn. Ik weet niet wat dat is, luister maar. Jackson Browne en Leslie Mendelssohn, A Human Touch.

Ja, Bruce Springsteen heeft toen een nummer gemaakt, Human Touch. En ook Jackson Browne met Leslie Mendelssohn hebben een nummer gemaakt met dezelfde titel. Ja, ik heb alleen nog maar de liedjes waar wat van die prachtige jankende gitaren in voorkomen. En ik heb er nog eentje op de kop getikt van John Prine. En hij krijgt hulp van niemand minder dan Vanessa Olivares. En ja, er zit een heerlijke zo'n jankende gitaar in. Dim Lights, Thick Smoke en Loud, Loud Music.

Daar waar ik zei zo net van John Prine samen met Vanessa Olivares had moeten zijn. Niet met Vanessa, maar Amanda Shires natuurlijk van het prachtige album For Better or For Worse. Maar die Vanessa Olivares, die komt op het volgende nummer mee. Samen met Ted Russell Camp en het nummer You Can Go to Hell, I'm Going to Texas.

0: Well, I'm not going to hell and I'm surely not going to Texas tonight. Nee, ik ga straks weer gewoon naar huis. Bas en Michel die nemen straks de microfoon over. Bijna een weekend, 2 uur lang. In ieder geval mooie muziek. En vast wel verrassend nieuws en misschien een telefonische gast. Ze hebben het druk.
1: Hi, this is Jenny Don't.
2: And this is Kelly Halliburton.
1: We're from Jenny Don't and the Spurs, out of Portland, Oregon. And you're listening to Roots Rock Radio.
2: Omroep Hoogeland.
1: Yeah!
0: Ja, ik heb er nog eentje voor jullie staan. Het wordt niet helemaal. The Turnpike Troubadours, Whole Damn Town.

0: Ja, Whole Damn Town, Turnpike Troubadours, inclusief steel guitar. Hey, dit was het voor vanavond. Volgende week ben ik er weer. Weer nog steeds alleen. Eppe is dan weer een stukje dichter bij Corsica. En dan ga ik weer. Misschien wel geen thema. Geen thema, ik weet het niet. Tot volgende week. Heel veel plezier met Bas en Michel. Zometeen bij bijna weekend. En mijn collega Piet, die wil nog één ding zeggen. Even kijken, gaat hij nog één ding zeggen? Ja.
1: Luister volgende week ook weer naar Dick en Eppe aan Roots Rock Radio.
2: Altijd bij de hand, Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar Duitsland niet. Volgens minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij bezoekers aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. De Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 5000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Een ANWB-medewerker is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het doodrijden van een man, 2 jaar geleden. De 60-jarige medewerker was op die dag aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en een portemonnee werden gestolen door een man met een fiets. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. Tijdens de zitting werden ook beelden getoond van de aanrijding, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
4: En die opnames maakten veel indruk op de nabestaanden van het slachtoffer. Te zien was hoe Van G. met zijn wegenwagenbus de fietser van achter raakt en over hem heen rijdt. Daarna rijdt hij weer achteruit, omdat het slachtoffer onder zijn bus ligt. Maar daarbij rijdt hij nog een keer over het slachtoffer heen.
3: De Poolse tennister Maja Zwalinska heeft de finale van Roland Garros bereikt. Ze won in 2 sets van de Russin Diana Schneider. De 24-jarige Zwalinska moest zich voor het toernooi in Parijs kwalificeren en kwam bij een Grand Slam nooit verder dan de 2e ronde. De Poolse speelt in de finale tegen de Russische Mira Andrejeva, die eerder vandaag won van Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden.
2: Omroep het Hoge Land.
5: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen. Jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
6: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
7: Technisch Expert Jansen, nummer 1 man.
6: TechnischExpertJansen.nl.
8: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
9: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
2: Omroep het Hoge Land.

0: Altijd bij de hand. Altijd bij de hand. Omroep Het Hoge Land.
1: Even de jingletjes die horen.
2: Het gaat steeds beter. Zo voor de zomervakanties.
1: Nou ja, na anderhalf jaar. Michel, dan mag er ook wel weer. Donderdag.
2: We komen er lekker in zo. Ja, donderdag 4 juni.
1: 9 uur.
2: En het is bijna weekend.
1: 9:10 is het inmiddels. Ja, bijna weekend. En Dick, weer bedankt. Dick moet het alleen doen, hè?
2: Dick moet het helemaal alleen doen, maar dat gaat hem goed af.
1: Dat gaat hem zeker goed af.
2: Ja, maar die heeft maar lang vakantie.
1: Al weken niet gezien. Waar zal die zitten? Zal die
2: richting,
1: er al zijn?
2: Richting Corsica.
1: Ja, maar goed.
2: Nou, tenminste, ik weet niet of hij al onderweg is. Maar ik hoorde Dick net ook zeggen, een stukje dichterbij Corsica. Dus misschien gaat hij komende week weg.
1: Misschien staat hij wel in Borgen dan.
2: Dat kan ook. Dat is wel richting
1: Corsica.
2: Corsica.
1: Ja. Oh, Michel, een mooi uitzendingje van hem.
2: Ja, volgens mij ook. Geen gast. Tenminste, niet gepland. Maar je weet maar nooit wat de show brengt.
1: Of binnenkomt.
2: Of binnenkomt, ja.
1: Waar je zo maar winnen hier.
2: Zo is het.
1: En de eerste uur, gewoon muziek wat je van ons bent gewend.
2: Ja, en tweede uur eigenlijk ook, maar dan allemaal wel dezelfde genre.
1: Ja. Ja, ik kijk wel uit naar tweede uur. Het was wel even puzzelen, hè?
2: Gaan we een tipje van de sluier of komt dat later pas?
1: Ja, het heeft te maken met iets wat over 2 weekjes staat te gebeuren.
2: Ja.
1: 19 en 20
2: juni. En dit overigens.
1: Juni.
2: En ja, en
1: niet hier in de
2: voordat jullie omgeving enthousiast worden. Dat is het enige wat we daarin kunnen bieden, een uurtje van dat genre.
1: Ja.
2: Er komen geen gasten, er komt geen special. Dat is het.
1: En we geven ook geen kaarten weg, hè?
2: Nee. Jammer. We hebben zelf niet eens kaarten.
1: Nee.
2: Nee. Dus ik, en al heb ik ze, dat gaf ik zo niet weg.
1: Zo is het ook. A Runaway Train.
2: Van Soul Asylum.
1: Ja, heb je dit, dat moest eventjes ver wegkomen.
2: Ja. Ik dacht altijd dat het Tom Petty was, maar dat is niet zo. Of is Tom Petty misschien van Soul Asylum?
1: Dat zoeken we dan even uit.
2: Ja, ik ben benieuwd, want ik dacht echt dat dat zo was.
1: Wel een beetje zo'n zeurderig nummertje, hè?
2: Ja, we gaan checken. En Luxus, ja.
1: Doen we.

0: Ben je een fan?
1: Nou, niet per se. Maar ik vroeg me wel de hele tijd af, want ik weet dat jij deze vroeger eens een keer hebt gedaan bij een playback show, maar hoeveel ze ben je toen geworden?
2: Geen eerste.
1: Oh.
2: Nee, maar hij zat in mijn hoofd.
1: Je gaat hier wel van je had je plaat.
2: Ja, helemaal. De mensen thuis misschien die zeggen dat wel helemaal gebeuren. Als je dat nou vaker wil, kun je een appje sturen.
1: Ja. Kan ook naar Bas Privé. Ja.
2: 06 126, nee.
1: Hij doet zo een thuisconcert.
2: Ja.
1: Om te boeken.
2: Dansend en. Nee, maar hij is nu uit mijn hoofd.
1: Ja. Wel uit jouw hoofd.
2: Ja, maar niet uit die van jullie.
1: Nee.
2: Please don't go.
1: Bedankt.
2: Maar ik heb een anders.
1: Wat heb je?
2: Ik heb. Nieuwe muziek is niet helemaal. Hij brengt wel een nieuw album uit. Voor mij komt hij vrijdag uit. Morgen. Nee, vorige week vrijdag was het natuurlijk, sorry. Want zaterdag staat hij met een groot concert in Recreatiepark Busselo.
1: Komende zaterdag?
2: Komende zaterdag.
1: Weet je dat zeker?
2: Dat weet ik zeker.
1: Oh ja, dat klopt ook wel. Want een week later op zaterdag staat hij namelijk in het Stadspark.
2: Ja, nou wij gaan namelijk die kant op. Ik ga niet zelf heen.
1: In Busselo?
2: Busselo.
1: Ja. Daar is hij?
2: Daar is hij.
1: Oké.
2: En we hebben het over Snelle. Snelle en zijn vrienden die doen daar een concert.
1: Dat is ook een wellness.
2: Ja, klopt. Ja. Klopt.
1: Dus, ga je daar ook heen?
2: Jij weet waar ik...
1: Ga je daarheen?
2: Nee, ik ga naar de dierentuin.
1: In Busselo?
2: Nee, niet in Busselo. Dat in Renen. Nee, dat wordt hartstikke leuk. Mijn dochter is groot fan. Zoals jij ook wel weet.
1: Ja.
2: En die stuurde mij op pad met dit. Dan moet ik even kijken. Dat is deze, hè? Ja. En op zich een aangrijpend nummer. Laat het licht aan. Ik moet zeggen, ik ben zelf niet een heel snelle fan. Maar dit gaat over omgaan met Alzheimer. Daar heeft hij dan een nummer voor geschreven. Dat is er bij hem...
1: Geconstateerd.
2: Nou, dat kan je niet zeggen.
1: Nee.
2: Het staat bij hem, zijn stiefzus. Ik weet niet helemaal precies hoe het...
1: Oké.
2: Maar goed, het is wel een aangrijpend nummer. Tenminste, ik vind wel...
1: Ik ben benieuwd.
2: Ja. En als je er zelf wat van vindt, dan laat het maar horen.
3: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Tot het einde.
1: Ja.
0: Maar het gaat dus over, omgaan met dementie. Over de impact van dementie. En persoonlijk verhaal van zijn stiefzus. En die heeft een documentaire gemaakt. Kind van dementie. En daarin volgen ze dus het ziekbed en het uiteindelijk overlijden van haar vader.
1: Ik heb zoiets meegekregen. En dat is ook inderdaad... het noemen pas goed bij dat onderwerp.
0: Ja.
1: Ik was iets te snel met mijn grapje. Dat is, er zijn ook geen grapjes. Dus.
0: Het zij u vergeven.
1: Ja.
0: Crowd.
1: Mooi nummer.
0: Ja, ja, ik vind ook wel... hij heeft die vaker, hè? Van die pakkende teksten die ergens over gaan.
1: Ja, klopt. En dan, ik vind de een niet per se leuker dan de ander. Maar deze is wel heel goed. Maar wat ik wel heel leuk vind van Snelle, en dat vind ik dan jammer... Dat waar hij echt goed in is, dat is geen mainstream muziek. De echte oude rap wat hij doet, dat is echt goed. En want ik heb dat namelijk een keer gezien van hem. Ik denk van gast, waarom ga je dat niet gewoon doen? Want dat is echt heel goed.
0: Ja, ik moet dan zeggen, als ik dan dat wel eens luister of hoor in huis, dan denk ik, je bent een betere zanger dan een rapper.
1: Ja, vind je dat?
0: Ik vind dat net andersom, ja.
1: Ja, ik vind wat... Nee, maar ik heb het live een keer gezien. Ik denk, maar wat je hier doet, zeg maar, dat is echt heel goed. En,
0: het is sowieso al... als je een rapper hebt die verstaanbaar is... bij een live concert is al heel wat. Trouwens, op een plaat is dat al haast onmogelijk.
1: Ja.
0: Nee, maar hij doet dat hartstikke goed.
1: Ja, hoor.
0: En volgens mij komen er heel veel gastartiesten morgen... overmorgen.
1: Of vast en zeker. Hij is zelf ook een gastartiest. Een week later in Stadspark.
0: Ja, ja, klopt. Ja,
1: die kennen elkaar allemaal. En de ene was de ene hand was de ander.
0: Nou. Kraantje P is dat toch?
1: Ja, toch.
0: Hoe is dat? Ja, wij hebben weer een oudje opgedoken uit de 90's. Crowded House. Weather With You.
1: Ja.
0: Ja, het is. Sommige dingen zitten in je hoofd en gaan er niet meer uit tot je ze draait. Nou, en dan heb je ze.
1: Ja, die gifbeker moet leeg.
0: Vandaag wel.

0: Dat was Phil Collins.
1: Phil Collins, ja.
0: En met You Can Hurry Love. En dat is een hartstikke leuk deuntje.
1: Uit de 1983 ja. Alweer.
0: En maar het origineel is nog ouder. Want deze is helemaal niet eigenlijk van hemzelf.
1: Neem hem mee.
0: Deze is van de Supremes, geloof ik. Als ik me niet vergis.
1: Oh, dat kan maar zo, ja.
0: Ja, het is een beetje een soulnummer.
1: Soul?
0: Ja.
1: Kan ik ook wel eens een keer een heel uur aan wijden.
0: Motown, funk. Ja, zeker. Dat is hartstikke mooi muziek, man.
1: Ja. Ja, nou ja, ja,
0: dan gaan we dat ook een keer doen.
1: Gaan we dat ook een keer doen. Zijn we ook op de lijst om
0: niet
1: te doen.
0: Niet het tweede uur.
1: Niet het tweede uur. Daar hebben we al wat anders. Gaan we dat verklappen?
0: Ja.
1: Ja, we zijn al over de eerste helft van de eerste uur.
0: Daarom nog een dik kwartier en dan is het zover.
1: Nou, zeg hem maar.
0: Nou, het staat natuurlijk allemaal in het teken van... blues.
1: Geef me die blues.
0: Ja, nee, maar dat... kijk, Nederlandse blues zit erin. Amerikaanse blues zit erin. Blues in de titel. En we zaten met twee artiesten die noemen zichzelf de Blues. Nou, brothers dus.
1: Ja.
0: Ook al verklapt. Maar dat komt er ook aan. Fantastisch.
1: Ja, allemaal, ja.
0: Het is allemaal blues.
1: Ja, Jimi Hendrix.
0: Ja, Jimi Hendrix die kan je scharen onder blues. Ik weet niet of... Maar dit is ook een mooi nummer. Ja, is ook blues.
1: Ja, voor ons wel. Voor ons wel. Heb je anders nog wat nieuws, Michel?
0: Nou, ik niet. Maar als de luisteraar nieuws heeft... of een suggestie heeft... of een aanbeveling of een opmerking... of noem het al maar, dan kan je appen.
1: Een bluesnummer? Een bluesnummer kan ook nog eigenlijk.
0: Ja, dat kan ook zeker.
1: Of een gewoon
0: zeker.
1: Nummer nog, hè? Dat je nog ook. Klein half uurtje.
0: Want wij draaien alles naar 06 13 9 28 5 28. En we zijn hier nog tot 11 uur. Dus app.
1: Oké. Nou, gaan wij gauw door met de Killers. Ook een leuk deuntje gemaakt, hè?
0: En nieuwe. Ja, dat klopt. Dat is niet deze. Dit is al een oude. Dit is de Brightside.

0: Dat was Sting met Moon Over Bourbon Street.
1: Ja.
0: Of Bourbon Over Moon Street.
1: Nee.
0: Dat kan je beter niet hebben, hè?
1: Nee.
0: Nee, Bourbon hoeft niet over straat. Maar jij bent nogal fan van dit nummer. Samen met onze collega DJ Dick.
1: Ja.
0: En ik snap dat wel.
1: Ja, ik ben sowieso, ik moet zeggen, ik ben ook wel een beetje stiekem Sting-fan.
0: Ja, nee, ik deel ook een fanschap met Dick, maar dat gaat meer richting de Bos. Springsteen, dat kan ik bekoren. Ik snap dit ook goed, ik heb ook geen hekel aan Sting, ik vind het best leuk. Alleen, dit nummer, neem mij eerst mee daarin. Waar gaat dit over? Raakt dit jou melodieus of textueel? Wat is hier gaande? Waar gaat dit over?
1: Nee, het gaat mij meer om de melodie. Zeg maar, de tekst, ik moet zeggen, dat luister ik bijna niet naar.
0: De tekst niet?
1: Nee, ik mag daar gewoon graag naar luisteren. Het is gewoon een luisteren.
0: Is het dan die rare bastoon die gewoon compleet uit de maat gaat? Of is het die toeten er steeds doorheen?
1: Ja, ik denk een combinatie van...
0: En zijn stem?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ik denk dat is. Dit doet het gewoon heerlijk. Als je s'avonds laat tegen donker en in de tuin zit. Met een glaasje...
0: Bourbon.
1: Ja.
0: Under the moon.
1: Ja, zoiets. Of in je jacuzzi.
0: Ja.
1: Ook lekker. En dan, zo.
0: Een stingetje.
1: Ja, en dan een stinger, man. Mooi.
0: Oké, ik snap het wel. Ik ben benieuwd hoe Dick zijn licht hierover schijnt. Wat het is in Dick wat...
1: Dat gaan we hem dan een keer vragen. Of misschien kan hij dat doorgeven. Michel.
0: Nee, prima.
1: We hebben weer in klaarstaan. En dit was vanmorgen. Ik luisterde, omdat wij 's morgens zijn bij hier bij de omroep, hebben we natuurlijk gewoon continu muziek.
0: Ja.
1: Luisterde ik naar een collega radiostation. Daar doen ze een spelletje. Met introotjes.
0: Oh ja.
1: En dan gaan er elke keer 2 seconden van die intro af. En dan moet jij het liedje raden. Nou, vanmorgen waren er allemaal Nederlandstalige liedjes. Uit een hele grote lijst van 2000 nummers.
0: Oh.
1: Ja, dat doen ze handig.
0: Ja. Ingekaderd.
1: Maar hier ging het op kapot, Michel.
0: Echt?
1: Hier ging het op stuk.
0: Oh.
1: Ze kwamen niet op de titel.
0: Gaan we hem nou spelen of draaien we hem gewoon?
1: We draaien hem.
0: Oké. Okay.
1: En dan vraag ik me af. Ja, ze zingen de titel ook niet, hè?
0: Ik weet hem al.
1: Ik ook.
0: Nee, dat klopt. De titel komt er niet in voor.
1: Het was ook maar 6 seconden.

0: Ben jij wel eens de one and only?
1: Nee, maar wel eens Chesney Hawks.
0: Nou, als je deze die op een pubquiz vraagt, zijn er niet veel die dat weten, denk ik.
1: Nee, weinig, weinig. Maar de volgende ook niet, want dit is niet een heel bekend nummer van de Golden Earring.
0: Nee.
1: Burning Stuntman, dat is hem wel. En wij zijn zometeen weer.
0: Yes, tot zo.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Sinds vorige maand wordt er ook gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Er is volgens staatssecretaris Debat meer tijd nodig om dat te onderzoeken. Het was de bedoeling dat er eind deze maand de knoop zou worden doorgehakt. Een nieuwe datum wil de staatssecretaris niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem mee moest gaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelden hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. In Brussel zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde te herstellen. Er zijn 10 mensen aangehouden. De Franstalige gemeenschap wil onder meer dat leraren meer gaan werken voor hetzelfde geld. De 19e editie van de Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgeleverd. Het hoogste bedrag in 13 jaar. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar kanker. Bij het jaarlijkse evenement beklimmen duizenden deelnemers maximaal 6 keer lopend, fietsend of rennend de Franse Alpe d'Huez. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht buien, het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: Marianne. Technisch expert
4: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Nou, dan zijn we eindelijk in het tweede uurtje. En het staat helemaal in het teken van blues. En daarom beginnen we ook met de Blues Brothers. En dat was een nummer die je dan helemaal niet zo heel vaak hoort. En dat doen we vaak natuurlijk. Ja, de A-artiest. Ja, A-artiest. En de B-kant.
1: Ja, toch? Nou ja, dat, en dat gaat dit, voor mij. Kijk, ik vind blues prachtig, maar ik weet daar niet zo heel veel van.
0: Nee, ik weet alleen wel dat ik het wel kan waarderen.
1: Jazeker.
0: En dan de meest bekende blues, dat ken je dan weer wel. En ik denk ook niet dat we er helemaal niks van af weten, maar we gaan er niet heel diep in. Niet zoals collega Klaas.
1: Nee. Nee, die hebben dat meer. Die dus heeft daar echt kennis van.
0: Dus het is een beetje.
1: Dit is een ode. Dit is de ode aan de blues vanuit bijna weekend. En dat gaat een beetje. We werden een beetje getriggerd door natuurlijk het grote festival in Grollo.
0: Ja, zeker.
1: Over twee weekjes.
0: Holland Blues Festival, toch? Zo is hij dat.
1: Ja, Holland Blues Festival. Ja. Grollo. Daar zullen vast wat luisteraars heen gaan. Ga je erheen, laat het even weten.
0: Ja.
1: Vind we altijd leuk. En nou, als je nog een tipje, suggestie of aanvraagje hebt, kom maar door.
0: Jazeker, en dan gaan wij ook door met Jimi Hendrix, met de Voodoo Child. Maar dit is denk ik wel de minst blues. Maar goed, we draaien hem wel. En daarna zijn we weer bij jullie terug met heel veel blues.
1: Gaan we doen.
0: Jazeker.

0: Zo, die Jimi Hendrix, die moest hebben...
1: Ja, die beukte er wel door.
0: Die hadden wel even lang aan het gitaartokken geweest.
1: Maar goed, bij het ontbreken van een goede definitie van een genre van dit nummer... dan zeggen we gewoon dat het blues was.
0: Zo is het, ja. Wie gaat er ook wel anders van maken?
1: Dat Jimi Hendrix niet meer.
0: Nee, die is al een tijdje al opgehouden met gitaarspeel.
1: Daar hoor je helemaal niks meer van.
0: Nee, vrij stil.
1: Nee.
0: Die andere, de helft hiervan, U2... Ja, ook niet echt blues, hè?
1: Jawel, dit is wel blues.
0: U2 en B.B. King?
1: Sterker nog, zij hebben, dat is ook blues, eigenlijk meer gospel zelfs. I still haven't found what I'm looking for. Dat is eigenlijk zelfs gospel. Zo klinkt het niet, maar dat is, als je naar het ritme en dergelijke in de maat kijkt, is dat gewoon keiharde gospel.
0: Ja, maar U2 heb je natuurlijk niet gelijk. Als je naar 15 mensen hier in de plaatselijke supermarkt naar vraagt, dan is er geen één die zegt, hey, U2, die maakt blues.
1: Nee, dat is waar, dat is waar. Maar dit album van Rattle and Hum, dat was een concert tijdens de Joshua Tree album tour in Amerika in eind 80e jaren. Toen hebben ze wel wat andere invloeden tot zich genomen. En waaronder ook blues.
0: Ja, die artiesten zijn er natuurlijk veel en veel meer. Maar goed, ik ben benieuwd.
1: Je kent hem wel.
0: Ik ken hem, denk ik wel. Tuurlijk. Ja, vast.
1: De B.B. King. De King.

0: Nee, daarom ook niet.
1: Nou, jij ook niet. Fleetwood Mac.
0: Ja, man. Dat is,
1: vind je dat ook?
0: Van oudsher is dat een bluesband. En dit was nog zonder Lindsey Buckingham en Stevie Nicks.
1: Dit is al heel oud.
0: Ja, dit is al, dit is 69. Al heel oud.
1: 69.
0: Want die zijn er pas later bijgekomen, halverwege jaren 70. En toen heeft die band ook een behoorlijke impuls gehad. En een iets andere weg ingeslagen. Maar van oudsher is dat een bluesband. Dat klopt.
1: Hey, dit ken ik niet van ze, maar het zit ja, leuk.
0: Jazeker.
1: Leuk. De volgende die kennen we eigenlijk allemaal. Johnny Cash.
0: Ja, ja, dat is ook eigenlijk best wel gewoon blues. Vrij simpel, country blues.
1: Ik kijk even naar de klok, we moeten toch een beetje door.
0: Ja, we gaan door.
1: Als er nog mensen verzoekjes hebben, het kan nog een half uurtje. Dat kan op 06-13-92-8528.
0: Of in het Volksmond 13-9-28-5-28.
1: Mag ook, maar wat jij wil eigenlijk.
0: Oké.
2: Hallo, I'm Johnny Cash.
1: Mooi, Johnny. Mooi.

0: altijd bij de hand. Omroep Het Hoge Land.
1: Oh, dat was A.J. Plug.
2: Ja, wel beter bekend als de chauffeuse van... Johan Derks.
1: Oh ja?
2: En die rijdt hem elke dag Hilversum. Hilversum heen en weer. Hilversum die bestond.
1: Ja. En dat, zo zie je maar, dan heb je een taxichauffeur met talenten.
2: Zangtalenten.
1: Ja.
2: In dit geval. Ja. Door zeker. Rolling Stones. Ook blues.
1: Jazeker. Dat is gewoon ook echt wel blues. Dat is ook eigenlijk echt wel heel erg sowieso. Ja, blues. Jazeker.
2: Ja?
1: Ja, meer kan ik ook niet over vertellen, want ik ben geen blueskenner.
2: Nee, ik ook niet. Maar ik zie wel dat die van 1965.
1: Ja.
2: Oude blues.
1: Ben jij bezig? Ja, dit is wel oud.
2: Nou, ik ben dan wel heel benieuwd. Ik ga dat zo wel eens luisteren. En, hoe bevalt jou zo'n themaavond?
1: Ja, wel leuk.
2: Zo'n thema uur.
1: Ja, maar ik kom eigenlijk niet verder dan... Ja, dat is ook een heel mooi bluesnummer. Ja. Nee, ik heb zo meteen wel wat meer te vertellen nog. Maar ja.
2: Oké, okay, en smaakt dit naar meer? Naar andere?
1: Ja, we hoeven niet elke week thema blues doen.
2: Nee, we zijn net al funk.
1: Ja.
2: Ook wel een goed idee. Of een heel uur scooter.
1: Ja.
2: Hyper.
1: Of klassiek. Neoclassistisch.
2: Ja.
1: Ja.
2: Klassieke rock.
1: Bijvoorbeeld.
2: Oh, ja, eigenlijk kan van alles, hè.
1: Christmas Station.
2: Kerst. Oh, een heel uur kerst. In de zomer. Gaan we doen.
1: Little Red Rooster eerst maar van The Rolling Stones.

0: In de mood. Ben je in de mood voor nog meer blues?
1: Ja, ja, ja, we zullen wel moeten, want we hebben nog een hele uur vol.
0: Nog 20 minuten tot het einde. De blues. Als ik dit geweten had. Ja, we wisten natuurlijk, maar ik heb geen blues aan. Geef me die blues. Hoort die er ook bij trouwens, Edelstaal?
1: Ja. Ja hoor.
0: Ah, dan doen we die ook nog even.
1: Ja, die kunnen we er wel in.
0: Die zetten we er nog even in.
1: Nou, dat is goed.
0: Howling Wolf?
1: Ja. Laten we die er maar in trappen.
0: En dan, ja, de wolf. Pas op met wolven tegenwoordig. Ja. Hè? En dan moet je ook een beetje voorzichtig mee doen. Voor het weten, dan zit de provincie echt heel aan. En dan,
1: ja.
0: Dikke aanklachten en... Ik kijk even naar buiten of volle maan al is en of ik de Howling Wolf al zie.
1: Kom maar in.
0: En luisteren wij hem of dit ook echt blues is.
1: Ja, voor mij wel.
0: Oké.

0: veel nieuwer.
1: Ja, Kip Moore. 46 in de lente, is jong. En staat dus op het festival.
0: 46?
1: Ja.
0: Zo oud is die man?
1: Ja.
0: Oké, okay, ja, maar het klinkt ook, ja, het klinkt ook vrij modern, maar het is toch ook echt wel blues?
1: Ja, en dus die staat op het Blues Festival in het prachtige Grollo.
0: Niet geheel toevallig dus, dat wij hem ook draaien. En dit was de Bull. Nou, Shazam, of misschien had je dat al gedaan. En,
1: ja, zet hem in je
0: playlist.
1: In je playlist, ja.
0: Ja, ik vond hem ook goed, ik doe dat ook, denk ik.
1: Ik had hem er al in, heb hem er al in nu. Midlands.
0: Ja, die komt nu.
1: Ja.
0: Staat hier op het Blues Festival.
1: Oeh, dan vraag je even de parate kennis. Ik, ja, zat hij erop?
0: Volgens
1: ja, volgens mij wel, ja. Ja. Ja, dan ben ik benieuwd, is dit weer wat ouder of wat jongere blues?
0: Ik denk.
1: Ik denk ook vrij nieuw. Ik denk vrij nieuw,
0: ik denk 2 jaar oud. Oh nee, ho. Ik denk 7 jaar oud.
1: Ja, je denkt dat dat ook een... ik ga dat horen.
0: Ja.
1: Ah, het klinkt vrij...

0: Altijd bij de hand. Altijd bij de hand. Omroep Het Hoge Land.
1: Ja, dat was toch wel wat nieuwere blues.
2: Ja. Ja, in rap tempo.
1: In rap tempo, ja, dat is dat.
2: En die staan er ook op.
1: Midlands.
2: Ja. Ja. Voor mij staan die ook in Groenlo.
1: If I Lived Here. Ja, dat staan ze.
2: Nou, dan hebben we nou een hele rits promotie gemaakt voor Groenlo.
1: Ja, de volgende artiesten allemaal staan niet meer op in Groenlo. Die staan nergens meer. Die liggen eigenlijk alleen nog maar. Hè?
2: Ja, die zijn horizontaal gegaan.
1: De blues hebben we een beetje overal uit de wereld gepakt. Maar in ons eigen streekje...
2: Komt hij gewoon vandaan, hoor.
1: Komt hij gewoon vandaan. We hadden het er net alleen over, gekscherend. Maar dat is natuurlijk Ede Staal.
2: Ja.
3: Het volgende nummer, dat is een blues. En,
2: oh.
3: Ja, ah. Een blues is toch altijd een nummer waarover problemen gaat.
1: Oh.
3: En de probleem van deze blues ben dat er zit nog een knoop aan.
1: Oh jee.
2: Kijk.
1: Oh, lastig.
2: Echte blues dus.
3: En er zit ook geen rits in.
1: Oh jee.
3: Er zit zo'n allemaal kotje aan die gauw in toes is.
1: Troubles.
3: En dan ben je het probleem van deze blues en dat vers kwijt in Geen Medium Blues. Oeja.

0: Applaus, Michel, applaus.
1: Ja, dat is wel mooi. Deze hoor je ook niet veel.
0: Hoor je zeker niet veel.
1: Nee. Maar het is gewoon echt blues. Dat is ook echt serieus qua tempo en melodie is het blues.
0: Ja.
1: En wel leuk dat het in Gronings is, want daar hoor je niet veel van.
0: Nee. En ik moet er gewoon even hoesten. Wij zijn er door.
1: Ja.
0: Er was een heel uur blues. Misschien later nog een keer een andere. Als we dat niet, als we geen gast hebben. En dat we dat nog een keer een thema uurtje doen.
1: Ja.
0: Volgende week hebben we namelijk wel een gast. Of tenminste, de heren van Op Rockalize. Waar komen hier hem langs?
1: Ik ben zeer benieuwd.
0: Ja, ik laat me verrassen. Wat zou er allemaal zijn dit jaar?
1: Ik heb geen idee.
0: Ik ook niet.
1: Ik ben niet bekend met het festival.
0: Nou, dan gaat er een wereld voor je open volgende week. En deze, de laatste. QB in the Blizzards.
1: Ja. Nou, het zal ook niet heel toevallig, want het is natuurlijk 4 juni.
0: Ja.
1: En dat betekent voor sommige mensen niets. En voor sommige mensen toch wel iets. En nou, daar is deze plaat onderdeel van.
0: En daarom sluiten we er vandaag mee af.
1: Met alle liefde.
0: Zo is meneer. Tot volgende week.

0: gehakt, maar volgens staatssecretaris De Bat is er meer tijd nodig. Een nieuwe datum wilde hij niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem moest meegaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelde hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht zijn er meer buien. Het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen eerst buien. In de middag is de zon vaker te zien. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, dan mag je maar.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Omroep het Hoge Land.

private takes over. Ik voel die ogen branden als ik langs ze rijd. Kan zijn dat ze me gunnen, maar de kans is klein. Ik ben al lang niet meer op wie er langer kijkt. Ooit sta ik daar en is het klaar, hoe leg ik alles uit? Alles wat je zoekt heb ik in handbereik. Soms denk ik, zijn ze gek of is mijn hart te klein? Misschien is dat de reden dat we anders zijn. Tel soms even uit het niets, want dat verzacht de pijn. Ik ben nog even op de streets voordat ik straks verdwijn. Ik lach en shine, maar voordat ik het weet is straks de jacht op mij. Elke hoerenkind mag stappen achter in de lange rij. Appie zegt, die mag gelijk dat hier geen grappen zijn.

0: Hier is niemand op geblafd, maar wel de blaffers bij.
1: Ik voel die ogen branden als ik langs ze rijd.
0: Het kan zijn dat ze me gunnen, maar de kans is klein.
1: Ik ben al lang niet meer op wie er langer kijkt.
0: Ooit sta ik daar en is het klaar, hoe leg ik alles uit?
1: Alles wat je zoekt heb ik in handbereik.
0: Soms denk ik zijn ze gek of is mijn hart te klein.
1: Misschien is dat de reden dat we anders zijn.
0: Tel soms even.

is het klaar, hoe leg ik alles uit? Alles wat je zoekt heb ik in handbereik. Soms denk ik, zijn ze gek of is mijn hart te klein? Misschien is dat de reden dat we anders zijn. Deel soms even uit het niets, want dat verzacht de pijn.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. President Zelensky roept president Poetin in een open brief op tot een ontmoeting in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije. De twee leiders zouden daar dan kunnen onderhandelen. Poetin zei opnieuw dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Een AWB-medewerker is veroordeeld voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. Hij was als wegenwacht aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en portemonnee werden gestolen. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. De 60-jarige wegenwacht kreeg een celstraf van 4 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Net als het Nederlandse elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. In de ochtend koelt het 's middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch Expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2. En Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien, 's middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: technischexpertjansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

ochtend ligt er weer een nieuwe krant op de mat. In je badjas op de bank, pas 7:30 in je las. Dat de bommen gaan vallen en de wolken pakken samen. Bosbranden, oorlogen, knorrende magen.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezit.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

de verte met stroom en een eenzame boom. Het is het Reitdiep zonder de boten uit het westen of andere idioten. Het is de mist in de morgen, op vee in het land. De maar die verdween, de klei hard als steen. Het leven is hard, het land is vergeten. Zij die toch denken beter te weten.

de strijd van de aarde die het gas bewaarde. Het ruige gezicht, het leven getekend. Het hoge land is echt, krom is nooit recht.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen,
2: nummer 1. Technisch Expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je